0: de galerie. Maar de galerie nooit zijn.
1: You're listening to Classic Jazz Sunday on 90.3 FM WBRH Baton Rouge and online at WBRH.org.